Nou ja, goed. En als je wilt zwemmen in de Noordzee, dan maakt het ook niet veel uit, dan word je sowieso nat. Lekker muziekje erbij van 24 Disco. International Family 24Disco.nl. Een van de grote hits toen die tijd van Survivor. Dit keer een speciale funky version. Nighthawk in the Eye of the Tiger.

0: voor disco. 24/7 de lekkerste disco, funk en soul op jouw radio.
1: Das ist Satzzentrale Retro.
2: Deine Musik, unser Sound.
3: Will you sit down? Scratching and give me a beat.